0: futur para fijar de poblaciones con la volada de Dulce de Dulce de TPC.
1: Dus
0: Dus als we van de IP, dan zit de energie al zo goed voor je.

Ja, ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb een pa

0: Nou, ga je er weer staan hangen ofzo? Wat gaat u zo gek aan het zit? Is dit jaar aan het zit?
1: Dus als ik aan het zit.